Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De jongen van 10 die gisteren namiddag vermist raakte in Buggehout in Oost-Vlaanderen is in goede gezondheid teruggevonden, dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij een sporthal in de buurt, daarna kwam hij niet meer naar huis, waarop zijn ouders dus de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoektocht met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. De bosbrand aan de Costa Brava in Spanje is bijna volledig onder controle. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare vuur. Er is één iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat eigenlijk niet mocht. En in de buurt van de Franse stad Perpignan is gisteren een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur is al verspreid over meer dan 400 hectare. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het te blussen. Verschillende wegen zijn er ook afgesloten. Door een andere brand in dezelfde regio werd het donderdag al 3000 mensen geëvacueerd. Die brand is wel onder controle. Naast Frankrijk en Spanje wordt ook Portugal geteisterd door natuurbranden door de extreme hitte daar. En op het WK voetbal gaat een van de topfavorieten Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een penalty binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Les Bleus nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak dan ook groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is er rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? secondlove.be

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De jongen van 10 die gisteren namiddag vermist raakte in het Oost-Vlaamse Buggenhout is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij de sporthal, maar kwam daarna niet meer thuis, waarop zijn ouders de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoekactie met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. Op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ook tijdelijk geëvacueerd. Daarna mocht iedereen weer terugkeren en sprak Trump het volk toe zo'n 3 kwartier. Dat is minder lang dan verwacht. Hij wil de federale verkiezingen hervormen.
2: En we willen Amerika great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
1: Door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten is de populariteit van Trump fors gedaald. Op het WK voetbal gaat Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een strafschop binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Le Bleu nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak daarna groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maximaal tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Vorig jaar hadden bijna 70.000 mensen een eerste psychologische gesprek op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek zoals een school of een OCMW. Blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
2: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen, je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
1: Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, dichtbij Perpignan. Het vuur verspreidde zich al snel over 400 hectare land. 500 brandweerlieden proberen het te blussen, maar het verloopt moeizaam. Verschillende wegen in de buurt zijn ook afgesloten. In Spanje is de grote brand bij de Costa Brava intussen grotendeels onder controle. Daar is meer dan 2300 hectare in vlammen opgegaan. Er vielen geen gewonden. En op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. Trump zei onder meer dat de VS de oorlog tegen Iran heeft gewonnen en hij sprak over zijn voorstel om de federale verkiezingen te hervormen.
3: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
1: Trump beweert dus dat het voorstel dient om kiesfraude tegen te gaan, maar volgens de Democraten wil het vooral het aantal democratische kiezers verminderen. En op het WK voetbal nemen Frankrijk en Marokko tegen elkaar op in de kwartfinales. Frankrijk won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Marokko klopte dan weer Canada, een van de gastlanden, met 0-3. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze trainen daarvoor straks een laatste keer. Volgens Dodi Luke Bakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
4: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
1: Wie de kwartfinale wil volgen, zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven, want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden, dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM.

een nummer dat in 1981 uitgroeide tot een onbetwiste wereldhit. The Rolling Stones met Start Me Up. Goedemorgen, dit is de zondagse versie van Ontbijtradio hier

persoonlijk is zijn lach niet even aanstekelijk als die van Margriet Hermans, maar toch, vele mensen lachten mee met deze versie van Elvis Presley met Are You Lonesome Tonight?

0: Deze zomer is de gezellige folkloremarkt terug in de Cursaalstraat in Knokke-Heist. Op 16, 23 en 30 juli en op 6 en 13 augustus geniet je van traditionele ambachten, kunst, visserijen, streekproducten, straattheater en lokale lekkernijen. De markt is telkens open van 14 tot 18 uur en de toegang is gratis.
1: Daha!

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Dit is best een uniek nummer, omdat Calvin Harris, ondanks dat hij al jaren muziek maakt, voor het eerst zelf de vocalen heeft ingezongen. Calvin Harris met Smoke the Pain Away.

naam van Pussycat zal wel voor eeuwig en altijd verbonden blijven bij die nummer 1 hit uit de jaren 70, Mississippi. Hoewel de Limburgse zusjes Veldpaus nog veel meer hits wisten te scoren, zoals deze It's the Same Old Song. Dit is Melinda FM met een grote klassieker van Stef Bos. What a Wonder.

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Huey Lewis en de News met The Power of Love. Van vrijdag 17 tot en met dinsdag 21 juli staat de grote markt van Diksmuiden opnieuw helemaal in het teken van de Diksmuids zomerkermis. 5 dagen lang genieten van de gezellige kermisfeer met attracties voor jong en oud.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Het kunstenfestival Watoe in Poperingen kan ook volgend jaar doorgaan, dankzij een nieuwe subsidie van de Vlaamse overheid. Vorig jaar moest het festival nog een sabbatjaar nemen door geldgebrek en de editie van dit jaar kreeg al steun. Het festival moet voortaan samenwerken met de triennales van Brugge en Kortrijk en met Beaufort aan de kust. Samen krijgen de festivals 2,5 miljoen euro. De gemeenteraad van Oostende heeft het toekomstplan voor het Thermae Palace goedgekeurd. Daardoor kan de broodnodige restauratie van het iconische hotel eindelijk starten. Het vernieuwde hotel zal meer dan 200 kamers tellen met extra infrastructuur voor congressen, evenementen en wellness. In Ieper wil het museum in Flanders Fields alle herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog in kaart brengen. Zowel grote ceremonies als kleine initiatieven wereldwijd. In Wouwen bij Diksmuiden blijft Ruiterscentrum De Rille zeker tot de maand maart volgend jaar leegstaan. Het centrum in Diksmuiden sluit tegen eind van de zomer en de zoektocht naar een overnemer start in september. In Blankenbergen blijft de centrumbus dan toch rijden. Vervoersmaatschappij De Lijn die had deze lijn geschrapt in het nieuwe vervoersplan dat vandaag ingaat, wat tot veel ongenoegen leidde, vooral bij oudere inwoners. De stad Blankenbergen neemt nu zelf de kosten op zich om de bus te behouden. In Brugge is de zwemzone aan het Sasplein tijdelijk gesloten door blauwalgen. Die kunnen huidirritatie en misselijkheid veroorzaken. Het zwemverbod blijft gelden tot de blauwalgen verdwenen zijn. Kokzijde heeft beslist dat het nieuwe zwembad geen 50 meter bad wordt, maar een 25 meter bad. Het wordt wel 16 meter breed en die keuze levert een besparing van ruim 4 miljoen euro op. Bijna 2000 mensen die namen deel aan de zwembad-enquête. De internationale danswedstrijd Unbreakable komt in september naar Oostende. Het evenement werd in 2005 opgericht door de KU Leuven om de lokale hip-hopcultuur te ondersteunen. Er zijn al meer dan 400 deelnemers ingeschreven van binnen en buiten Europa. En naast het hoofdtoernooi staan ook randcompetities en workshops op het programma. Middelkerke viert dit weekend haar 150-jarig bestaan met een gevarieerd feestprogramma. De Doe Expo in de Oude Post loopt verder tot het einde van de herfstvakantie en ook de Biep en de Heemkring die zetten de verjaardag op hun zomeragenda.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Madonna met La Isla Bonita, een tijdloze klassieker van de Queen of Pop. En zelfs vandaag nog blijft Madonna creatief bezig. Ondanks haar indrukwekkende carrière blijft ze nog altijd nieuwe muziek maken. Ja,

0: Op zondag 19 juli kan je je wandelschoenen weer aantrekken voor de Beach Walk Middelkerken. Tussen 7 en 15 uur kan je vertrekken aan BSO Ter Strepen en kan je kiezen uit wandelingen van 6, 12, 18 of zelfs 27 kilometer. Tijdens de wandeling kan je genieten van de zee en de sfeer rond Middelkerken. En nadien kan je afsluiten met een gezellige maaltijd. Een deelname kost €3.
1: 5

0: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf

Op zaterdag 25 juli zijn er weer de Vossenslagfeesten in De Haan. Je kan genieten van een rommelmarkt, live optredens, kinderanimatie en de opnames van Play That Song met Katja Risse, Maxim en Sver Dennis. Afspraak in het centrum van Klemskerke, De Haan.

0: Zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Poison en So Good. In 1965 ging de film The Sound of Music in première en werd een van de meest succesvolle musical ooit. Sean Connery speelde James Bond in Thunderball en Bob Dylan bracht het nummer Like a Rolling Stone uit. Diezelfde Rolling Stones scoorde in 1965 een wereldhit met I Can Get No Satisfaction en de Beatles stonden ook dat jaar hoog in de hitlijsten, ook met hun album Rubber Soul. Hier is Ticket.

Een van die legendarische nummers van Creedence Clearwater Revival, je hoorde Born on the Bayou. Tot zometeen, na 11 uur voor deel 2 van de Classics.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Wouwen bij Diksmuiden blijft Ruiterscentrum De Rille zeker tot de maand maart volgend jaar leegstaan. Het centrum in Diksmuiden sluit tegen eind van de zomer en de zoektocht naar een overnemer start in september. De gemeenteraad van Oostende heeft het toekomstplan voor het Terme Pallas goedgekeurd. Daardoor kan de broodnodige restauratie van het iconische hotel eindelijk starten. Het vernieuwde hotel zal meer dan 200 kamers tellen met extra infrastructuur voor congressen, evenementen en wellness. Middelkerke viert dit weekend haar 150-jarig bestaan met een gevarieerd feestprogramma. De Doe Expo in de Oude Post loopt verder tot het einde van de herfstvakantie en ook de Biep en de Heemkring die zetten de verjaardag op hun zomeragenda. In Ieper wil het museum in Flanders Fields alle herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog in kaart brengen. Zowel grote ceremonies als kleine initiatieven wereldwijd. Een man is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op de E403 in Ruddervoorde. 2 jaar van die straf zijn effectief, 3 jaar zijn met approbatieuitstel en hij krijgt ook een levenslang rijverbod en een geldboete van €8.000. Kokzijde heeft beslist dat het nieuwe zwembad geen 50 meter bad wordt, maar een 25 meter bad. Het wordt wel 16 meter breed en die keuze levert een besparing van ruim €4 miljoen op. Bijna 2000 mensen die namen deel aan de zwembad-enquête. In Brugge is de zwemzone aan het Sasplein tijdelijk gesloten door blauwalgen. Die kunnen huidirritatie en misselijkheid veroorzaken. Het zwemverbod blijft gelden tot de blauwalgen verdwenen zijn. Het kunstenfestival Watoe in Poperingen kan ook volgend jaar doorgaan, dankzij een nieuwe subsidie van de Vlaamse overheid. Vorig jaar moest het festival nog een sabbatjaar nemen door geldgebrek en de editie van dit jaar kreeg al steun. Het festival moet voortaan samenwerken met de triennales van Brugge en Kortrijk en met Beaufort aan de kust. Samen krijgen de festivals €2,5 miljoen. In Blankenbergen blijft de centrumbus dan toch rijden. Vervoersmaatschappij De Lijn die had deze lijn geschrapt in het nieuwe vervoersplan dat vandaag ingaat, wat tot veel ongenoegen leidde, vooral bij oudere inwoners. De stad Blankenbergen neemt nu zelf de kosten op zich om de bus te behouden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imojo, Imojo, Imojo.
0: Zondagmorgen... 10 tot 12.

Een van die prachtige songs van Dire Straits in de tijd en Lady Writer. Nu ja, er zitten er nog veel meer op u te wachten het komende uur van die classics. Hier is er eentje van David Bowie en het heet

Video Ocean en zijn Loverboy. Het wereldkampioenschap voetbal 1974 werd gehouden in West-Duitsland en West-Duitsland werd wereldkampioen door Nederland met 2-1 te verslaan in de finale. Eddy Merckx won zijn vijfde en laatste rol van Frankrijk in 1974 en enkele personen die dat jaar geboren werden, onder meer Leonardo DiCaprio en Robbie Williams. En dan had je nog de singer-songwriter Albert Hammond.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Lionel Richie werd geboren in 1949. In de jaren 70 was hij de belangrijkste songwriter en een van de zangers van de Commodores. Vanaf 1982 ging hij solo en zijn eerste drie albums behoren tot de meest succesvolle van de jaren 80. Enkele van zijn grootste hits zijn onder meer Hello, All Night Long, Say You, Say Me, Dancing on a Ceiling en Stuck on You. Dit is Lionel Richie met Climbing.

0: meest recente documentaire van Michael Jackson is voor het ogenblik een hit in de bioscopen. Je hoorde nog een keertje The Way You Make Me Feel. We hebben zo dadelijk nog wat publiciteit. Na is dit nou later van Stef Bos.
1: We speelden ooit verstoppertje

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Joe Dolan en You're Such a Good Looking Woman. 1968 wordt vaak aanzien als een kantelpunt in de moderne geschiedenis. In België zorgde de Leuvense taalstrijd voor blijvende veranderingen, terwijl internationale studentenprotesten, de burgerrechtenbeweging, de Koude Oorlog en de ruimtevaart van het jaar een bijzondere plaats in de geschiedenis gaven. Aretha Franklin, die dacht er het garen van.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. In Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht iemand opgepakt en ook een auto in beslag genomen na de zege van Marokko op het WK. Dat klopte, Canada met 3-0. Supporters kwamen massaal op straat om dat te vieren en bleef daarbij rustig, al was er dus wel één arrestatie voor vuurwerk. De auto werd in beslag genomen omdat de chauffeur gevaarlijk rijgedrag vertoonde. In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand mochten de inwoners hun huizen daar niet verlaten. Intussen is het vuur onder controle en is de lockdown dus voorbij. En vandaag kan je op verschillende plekken in Vlaanderen met telescopen naar de zon kijken. 28 volkssterrenwachten en sterrenkundige clubs stellen hun deuren open. Want er is veel te zien, zegt Ruben Verboven van de Vereniging voor Sterrenkunde.
2: Er is heel wat zonneactiviteit vandaag te zien. We hebben nog net de kans om 2 grote zonnevlekken te zien. Die zitten momenteel op de rand, dus vandaag zal het een van de laatste dagen zijn dat je nog kan bewonderen. Maar zo'n grote zonnevlekken gaan natuurlijk ook altijd gepaard met de nodige uitbarstingen. Dus ook die zijn vandaag heel mooi te zien.
1: Kijk wel nooit zonder bescherming naar de zon, ook niet met een zonnebril. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten. Maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

Deze artiest heeft verschillende namen gehad. Onder meer The Man Formerly Known as Prince. Of The Artist Formerly Known as Prince. Maar dit was nog Prince and the Revolution met Let's Go Crazy. Welkom, het is zondagmiddag.

Trouwman. En It's My Life. Ja. Machtige platen zit van jaren geleden natuurlijk, 1992. Het is zondag en op zondag dan is er een music brunch tussen 12 en 3 in de middag. Wat is er allemaal aan de hand in de afgelopen week? Wel, gisteren is de Tour de France gestart. Dus dat belooft alweer voor de komende 3 weken, want zo lang duurt het nog. En wie gaat er winnen? Ja.

0: Belinda FM, de beste muziekmix.
1: Zometeen komt het eerste blok met advertenties eraan. Met commerciële boodschappen van onze sponsors. Maar eerst nog Amy McDonald.

0: muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Laura Tesoro met Shining. Er is ergens discussie over het nationale noodnummer. Wat is dat? Je hebt er wel van gehoord. Als het stormt, dan kun je bellen naar 1722. Er is ook nog kennelijk 1712. En ook nog 1733. Wat is het verschil allemaal? Het ene is voor stormen, het andere is voor als je een dokter nodig hebt. En er is geen bijvoorbeeld. En er is discussie nu met minister Frank van den Broeke. Die nummers wil gaan meer schijven maken. Ja, volgens mij is daar geen enkel goed belang.

Welk weer wordt er voorspeld voor de komende weken? Ik heb echt geen idee. Ik heb het nog niet nagekeken welk weer er nou precies voorspeld wordt. Maar ik denk dat het wel warm zal worden weer zoals het al geweest is natuurlijk. Hè. Het zou kunnen zijn. Ik denk niet dat het koud zal worden. Het zal niet vriezen of sneeuwen of zo. Dat lijkt me het juiste jaargetijden niet daarvoor. Jasmin, die ken je nog wel van vroeger? Helaas. Hier is Meisjes aan de Macht. MUZIEK

Tears. Zo af en toe hoor ik toch eens nieuws waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Dat kan toch niet? Maar blijkbaar kunnen sommige dingen wel. Zo is de rijkste Fransman, dat is Bernard Arnault. Wel, die heeft dus ergens belastingen ontdoken. Ja, van hele rijke mensen kun je dat wel eens geloven. Dat die zouden wel eens durven proberen de belastingen een beetje te ontwijken en zo. Nou goed, ja, waarom niet? Hè? Maar hij heeft dat gedaan in België. En dat vind ik nogal vreemd. Dat klopt volgens mij niet, want wij zijn hier het duurste land

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

die ken je wel natuurlijk. En dan Kid Creole en de Coconuts. Ook die kennen we, maar dat is dan elk apart natuurlijk. Maar ze hebben kennelijk ook samen eens een plaatje gemaakt. Ik heb dit nummertje eigenlijk wel vroeger een paar keer gehoord, maar het was nooit zo bekend. Het heette Hey Mambo. Zondagmiddag, Music Brunch met Patrick de Smitter nog tot 3 uur in de namiddag. En dit zijn de Jentos met Het Moment.

als je spreekt over die Bernard Arnault, dan weet je dat dat natuurlijk wel een slimme man is. Hij heeft dus allerhande constructies opgezet. Ja, meestal als je denkt een constructie opzetten, dan denk je in de bouw bijvoorbeeld. Een huis bouwen, een kantoorgebouw opzetten, ja. Maar dat is een heel andere constructie natuurlijk. Het gaat hier over een financiële constructie met allerhande holdings. De meeste mensen weten niet eens wat een holding is. Dat is dus een maatschappij die alleen maar aandelen van andere maatschappijen...

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de MIVB weten. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner van de MIVB voor je vertrekt. In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. Wolven hebben dit weekend maar liefst 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester daar maakt zich zorgen, want in de regio gaan zeker 19 jeugdkampen door. Maar de angst is onterecht, zegt wolven-expert Jan Loos.
2: Wolven zijn gevaarlijk voor schapen en geiten, hè, dat weten we ondertussen, maar wolven zijn absoluut niet gevaarlijk voor mensen. Ook niet voor kinderen. Kinderen ruiken naar mens en dat is de soort die de wolf eeuwenlang achterna heeft gezeten, die de wolf heeft uitgeroeid. Wolven hebben een pesthekel aan ons en mijden mensen werkelijk als de pest. En je moet een wolf echt al als mens in het nauw gaan drijven om een aanval uit te lokken, maar vanzelf zal die nooit een mens aanvallen.
1: De gemeente overlegt morgen met experten of er maatregelen moeten komen. 8 op de 10 bedrijven zijn positief over de verplichte elektronische facturatie. Dat blijkt uit een bevraging van e-facturatiebedrijf Billit. Sinds januari moeten bedrijven verplicht hun facturen elektronisch versturen via Peppol. Een vooruitgang, zegt Victor Kermans van Billit.
3: Koudwatervrees heeft plaatsgemaakt voor gemoedsrust en eenvoudige administratie. Ze winnen vooral heel veel tijd en wordt makkelijker betaald. Je wordt sneller betaald, die betaalopvolging is beter. Dus ze winnen voornamelijk tijd en vandaar die gemoedsrust ook.
1: In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er ook erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand ging al meer dan 2300 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is intussen onder controle en de inwoners van die 7 gemeenten kunnen weer naar huis. De brandweer waarschuwt wel voor nieuwe opflakkeringen. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

verloren is de tijd, zeg ik dan, want het is 40 jaar geleden en meer zelfs, 41 jaar, dat deze plaat heel erg populair was. De twee Belgen en Lena. Je bent welkom in het tweede uur van Music Brunch met Olivia Dean, The Man I Need.

Jennifer Lopez, If You Had My Love. In heel veel steden wordt soms geklaagd over de vele toeristen die daar rondlopen. En dan vraag je af, ja, brengt dat ook wat op natuurlijk? Ja, brengt dat iets op voor de economie bijvoorbeeld? Wel, dat blijkt dus wel degelijk zo te zijn. Zo'n 6,5 miljard in 2024 was dat. Dat is eigenlijk een kleine daling, want het jaar ervoor was het 6,7 miljard.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

zo heet hij, met deze Carry You Home. Je kunt op alles wedden tegenwoordig, op de uitslagen van sportwedstrijden, op de uitslagen van allerhande andere dingen. Je kunt dus overal gokken. En je kunt dus nu ook gokken op het aftreden van president Poetin van Rusland. Ja, misschien is dat wel aangenaam als dat kunnen gebeuren. Maar we weten natuurlijk niet of het zal gebeuren. En die onzekerheid zorgt er dus voor dat je kan gokken daarop. Tegen het einde van het jaar.

Miss Wonderful van Wally Tax. Je kan dus ook gokken onder meer op het verlies van de Krim door het Russische leger. Misschien is dat wel een tip. Dat is de kans volgens mij groter. De kans dat Poetin aftreedt tegen het einde van het jaar wordt geschat op 11 tot 12%.

je dus naar Frankrijk op reis gaat, dat je dan moet opletten met je elektrische wagen, dat je ook wel zou kunnen laden. Dat blijkt dus moeilijk te zijn in Frankrijk. Nou, ik denk eigenlijk van niet, want ik ben onlangs in Frankrijk geweest. We hebben daar met onze elektrische wagen opgeladen in Rouen. Misschien ken je Rouen wel een beetje. En daar stonden dus zomaar eventjes dubbel zoveel laadpalen als het jaar voordien. Want toen waren we daar ook geweest. Ja. Dus volgens mij is er geen gebrek aan laadpalen in Frankrijk. Er zijn hele grote parkings. En daar staan 30, 40 soms laadpalen bij elkaar.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Alex Gaudino en Crystal Waters met Destination Calabria. Er waren wat rellen vorige week in Nederland na een bepaalde voetbalmatch. En ja, daar is wat commentaar gekomen van een van de commentatoren van de NOS. Want zo heette de nationale omroep daar, die de voetbalmatch uitzendt. En die had er wat op tegen dat elke rellen die uitbreken, dat die telkens als Marokkanen probleem genoemd worden. Hoe zou dat?

Banners met Someone to You. Zometeen na de mededelingen komt het derde uur op je af van Music Brunch. Maar eerst nog Mary McGregor, Torn Between Two Lovers.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Ieper wil het museum in Flanders Fields alle herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog in kaart brengen. Zowel grote ceremonies als kleine initiatieven wereldwijd. De internationale danswedstrijd Unbreakable komt in september naar Oostende. Het evenement werd in 2005 opgericht door de KU Leuven om de lokale hip-hopcultuur te ondersteunen. Er zijn al meer dan 400 deelnemers ingeschreven van binnen en buiten Europa. En naast het hoofdtoernooi staan ook randcompetities en workshops op het programma. De gemeenteraad van Oostende heeft het toekomstplan voor het Thermae Palace goedgekeurd. Daardoor kan de broodnodige restauratie van het iconische hotel eindelijk starten. Het vernieuwde hotel zal meer dan 200 kamers tellen met extra infrastructuur voor congressen, evenementen en wellness. In Blankenbergen blijft de centrumbus dan toch rijden. Vervoersmaatschappij De Lijn die had deze lijn geschrapt in het nieuwe vervoersplan dat vandaag ingaat, wat tot veel ongenoegen leidde, vooral bij oudere inwoners. De stad Blankenbergen neemt nu zelf de kosten op zich om de bus te behouden. In Brugge is de zwemzone aan het Sasplein tijdelijk gesloten door blauwalgen. Die kunnen huidirritatie en misselijkheid veroorzaken. Het zwemverbod blijft gelden tot de blauwalgen verdwenen zijn. In Wouwen bij Diksmuide blijft Ruiterscentrum De Rille zeker tot de maand maart volgend jaar leegstaan. Het centrum in Diksmuide sluit tegen eind van de zomer en de zoektocht naar een overnemer start in september. Een man is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op de E403 in Ruddervoorde. 2 jaar van die straf zijn effectief, 3 jaar zijn met approbatieuitstel en hij krijgt ook een levenslang rijverbod en een geldboete van €8.000. Middelkerke viert dit weekend haar 150-jarig bestaan met een gevarieerd feestprogramma. De Doe Expo in de Oude Post loopt verder tot het einde van de herfstvakantie en ook de Biep en de Heemkring die zetten de verjaardag op hun zomeragenda. Kokzijde heeft beslist dat het nieuwe zwembad geen 50 meter bad wordt, maar een 25 meter bad. Het wordt wel 16 meter breed en die keuze levert een besparing van ruim €4 miljoen op. Bijna 2000 mensen die namen deel aan de zwembad-enquête.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
4: Now tell me how we spoil the fun and why I love is upside down.

Steve Allen en The Letter From My Heart. En daarmee begonnen we het derde uur van Music Brunch. Wat is er nog te doen deze namiddag van alles eigenlijk? Als je een beetje rondkijkt, toch tenminste, kun je overal wel het een en ander gaan zien. Je kunt natuurlijk, als je niet weet wat gedaan, ook ergens een ijscreepje gaan eten op een van die vele landbouwbedrijven die dat nu doen, de dag van vandaag. Je kunt ook kaas en hesp en dergelijke gaan eten. Er is van alles te krijgen de dag van vandaag. The Weeknd, mijn dames en heren, is bijna ten einde. Maar de plaat nog niet. Hier is Take My Breath.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dat is Henry Moody met Right Person, Wrong Time. Iedereen heeft wel gehoord van Freddy Hurion. Die was dus vroeger, in de jaren 80, heeft hij dus 6 mensen vermoord. En ja, wat is daarmee gebeurd? Van alles natuurlijk. Hij is uiteindelijk veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Maar is ondertussen vrij. Hij moet dus nu naar een speciale instelling. Dat is dus geen gevangenis meer. Wel, vroeger dus heeft hij die mensen vermoord omdat hij geld wilde hebben. Wel, dat geld krijgt hij nu zo. Want hij moet 770.000 euro krijgen van de Belgische staat. Veel geld natuurlijk. Dat komt uit onze belastingen, dat weet je natuurlijk wel. In elk geval, hij is nu rijk. Want veel mensen hebben geen 770.000 euro. Ik in elk geval ook niet. En ik denk jij misschien ook wel niet. Maar goed, Freddy Hurion dus wel. Sedert een paar dagen. Wanneer gaan ze hem uitbetalen? Ik heb geen

Cure met A Forest. Ja, het lijkt me echt iets voor overheidsambtenaren om zoiets te verzinnen. 770.000 euro voor Freddy Horion. Nou, misschien kun je aan elke misdadiger wel zoveel geld geven, dan hebben ze geen reden meer om misdaden te plegen. Dat zou een redenering kunnen zijn van de overheid, ja. Dit is Matt, hier is Oh Boy.

Dat is Frank Boeien, in de jaren 80 en 90 heel erg bekend. Een Nederlands artiest. Zoals er heel veel zijn natuurlijk. Waar is die eigenlijk naartoe? We horen daar nooit niets meer over. Ik denk dat hij ergens in een RVT, hun rust- en verzorgingstehuis zit. En daar zijn laatste dagen aan het slijten is. Ja, wat zou hij anders gaan doen? Hier is Chappell Roan.

Zometeen nog wat commerciële boodschappen. Maar eerst nog deze Christina Aguilera. Met Genie in a Bottle. Een bottle, een fles dus. En daar zit een geest in. En ja, dat is eigenlijk de juiste vertaling.

0: sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ella Langley met Loving Life Again. Ja, zo af en toe zijn er kleine wedstrijdjes of populariteitspons, zoals dat heet. En zo was er ook eentje in het onderwijs natuurlijk. De leraren in de bepaalde onderwijsdag die hebben zich kunnen uitspreken over, ja, u raadt het al, Zuhal Demir. De minister van Onderwijs. En zij kwam er niet al te goed uit, want op 10 heeft ze gescoord 3,5. Dat is niet veel, hè? Nee, ik denk het ook niet. Normaal verwacht je een goede score bijvoorbeeld van 7 op 10, 6 op 10. Een beetje zoals in huisgemaakt, daar kennen ze alleen maar de 7, de 8 en de 9.

0: Chaka Khan met This Is My Night. We draaien heel weinig a cappella platen op de radio. Waarom? Omdat we graag muziek horen natuurlijk. Maar sommige platen zijn nu eenmaal a cappella. Onder meer deze van Remo van het Groenewoud.
1: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
2: Olé.
1: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
2: Olé, olá.
1: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: Ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: toen dacht ik bij middengelovigen. Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Robbie Williams trok het programma op hang op deze zomerse zondagmiddag. Nog tot 6 uur. Goedemiddag. En Tripping was de titel van de plaat. Wat krijg je allemaal het komende uur nog voorgeschoteld? Wel, niemand minder dan Barbadex. We krijgen ook niemand minder dan de formatie U2, Dasha en Toontje Lager. M zit er ook nog in, maar ook steengoede informatie. Dat krijg je nog allemaal voorgeschoteld tot 6 uur.

hele zomer lang is er zoveel te beleven hier aan onze Belgische kust. En dat is ook zo in de Kursaalstraat in Knokke-Heist, want daar is er een gezellige folkloremarkt. Die folkloremarkt gaat door op donderdag 16 juli, donderdag 23 juli, donderdag 30 juli, donderdag 6 augustus en 13 augustus. Je kan er genieten van een sfeervolle mix van traditionele ambachten, kunst, visserij en marktkraampjes. Je wordt er ook verrast door straattheater en een echte vakantiesfeer.

0: muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 70 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

illusies hebben heel wat mensen in geleven, maar Dua Lipa geeft er een grote hit mee. En straks, ja, die krijgen we ook nog wel leuke dames over de vloer, namelijk de Doritos. En wie graag van vliegtuigen houdt en snelheden, die kan nog tot 6 uur in Kokzijde, want daar is het Belgisch acrobatisch vliegen aan de gang. Er is ook een static show en nog veel andere hefschroefvliegtuigen zijn er, maar ook nog even andere leuke plaatjes. En dit is muziek van niemand minder uit Nederland, de Doritos.

0: en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Chill Out met Blue Cantrell en natuurlijk een hele mooie zondagmiddagplaat om even te genieten met een leuke cocktail. Op zaterdag 18 juli kunnen wanderliefhebbers hun hart ophalen en dat tijdens de 14e poldertocht in Lapscheuren. Dat is een deelgemeente van Damme. Vanuit zaal Helderwijs vertrekken verschillende wandelroutes van 5, 8, 11, 14, 19 of 22 kilometer. Dit dwars door de prachtige polders van Damme. Zaterdag 18 juli, ja, dat is allemaal in Lapscheuren.

plaat die nog altijd blijft hangen in de oren. Queen hier bij Melinda FM. Straks na 4 uur krijg je het regionaal weerbericht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Ieper wil het museum in Flanders Fields alle herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog in kaart brengen. Zowel grote ceremonies als kleine initiatieven wereldwijd. Een man is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op de E403 in Ruddervoorde. 2 jaar van die straf zijn effectief, 3 jaar zijn met approbatieuitstel en hij krijgt ook een levenslang rijverbod en een geldboete van €8.000. Middelkerke viert dit weekend haar 150-jarig bestaan met een gevarieerd feestprogramma. De Doe Expo in de Oude Post loopt verder tot het einde van de herfstvakantie en ook de Biep en de Heemkring die zetten de verjaardag op hun zomeragenda. In Wouwen bij Diksmuiden blijft Ruiterscentrum De Rille zeker tot de maand maart volgend jaar leegstaan. Het centrum in Diksmuiden sluit tegen eind van de zomer en de zoektocht naar een overnemer start in september. In Blankenbergen blijft de centrumbus dan toch rijden. Vervoersmaatschappij De Lijn die had deze lijn geschrapt in het nieuwe vervoersplan dat vandaag ingaat, wat tot veel ongenoegen leidde, vooral bij oudere inwoners. De stad Blankenbergen neemt nu zelf de kosten op zich om de bus te behouden. In Brugge is de zwemzone aan het Sasplein tijdelijk gesloten door blauwalgen. Die kunnen huidirritatie en misselijkheid veroorzaken. Het zwemverbod blijft gelden tot de blauwalgen verdwenen zijn. Het kunstenfestival Watoe in Poperingen kan ook volgend jaar doorgaan, dankzij een nieuwe subsidie van de Vlaamse overheid. Vorig jaar moest het festival nog een sabbatjaar nemen door geldgebrek en de editie van dit jaar kreeg al steun. Het festival moet voortaan samenwerken met de triennales van Brugge en Kortrijk en met Beaufort aan de kust. Samen krijgen de festivals 2,5 miljoen euro. De gemeenteraad van Oostende heeft het toekomstplan voor het Terme Pallas goedgekeurd. Daardoor kan de broodnodige restauratie van het iconische hotel eindelijk starten. Het vernieuwde hotel zal meer dan 200 kamers tellen met extra infrastructuur voor congressen, evenementen en wellness. Kokzijde heeft beslist dat het nieuwe zwembad geen 50 meter bad wordt, maar een 25 meter bad. Het wordt wel 16 meter breed en die keuze levert een besparing van ruim 4 miljoen euro op. Bijna 2000 mensen die namen deel aan de zwembad-enquête.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

dat zal misschien wel het geval zijn tegen het eind van de week. Midnight Oil en Bats Are Burning. Het weerbericht voor vanavond, vannacht en voor morgen. We zitten met een mix van opklaringen en wolken. De wind waait zuidwestelijk en is matig en de nachtminima liggen om en bij de 19 graden. Voor morgen maandag stijgen de temperaturen naar zo'n 26 graden bij een mix van wolkenvelden en opklaringen en een matige westwind. Dinsdag hetzelfde weerbeeld bij 25 graden. Help.

ik deze dame hoor, moet ik altijd denken aan Soldiers of Love. Je hoort er niemand minder dan Lilian St-Pierre en hier bij mij. Wie graag van zomerkermis houdt, wel, die is zeker en vast goed welkom. En dat in Diksmuiden, want van 17 tot 21 juli is er op de Grootmarkt in Diksmuiden de jaarlijkse zomerkermis. 5 dagen kunnen jong en ouder genieten van de kermisfeer.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: ¡Empezó el verano! ¡Fuego!

0: zomerse muziek en dat brengt ons natuurlijk bij de strandreddingsdienst. Want wist je dat er 83 reddingsposten aan onze kust zijn die geopend zijn van 10:30 tot 18:30? De strandredders bewaken 34 kilometer kustzones en dat voor de veiligheid van de strandbaders. Misschien even meegeven, hou een beetje rekening met deze mensen en ja, voor een goede vakantie, een beetje respect voor iedereen.
1: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together,

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

hoeveel keer ze het gezegd hebben. Ik ben de taal kwijt. I love you, I love you. Ja, I want you, I want you. Maar ja, eigenlijk was het niet de titel van deze plaat. Want dat was Loco Loco. We keren terug naar 1987 met deze van Vaya con Dios.

0: Billy Paul en Me and Mrs. Jones. Op vrijdag 17 juli bruist het centrum van Echtegem en dat tijdens de jaarlijkse avondmarkt. Gezellig kuieren en dat...
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
2: Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigde de agenten vanmiddag in VTM Nieuws.
3: De politie heeft daar zeer correct opgetreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. De regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Ik kan me ook niet van de indruk ontdoen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
2: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Brutale home invasion in Kasterlee in de Antwerpse Kempen. Vier gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de dader streng gestraft wordt. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis en dat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
4: Ik wil die niet meer zien. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat mijn man meegemaakt heeft. Ik aanvaard deze niet. Nee, ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enige. Ik hoop alleen dat hij erdoor komt.
2: De politie pakte twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. Tijdens een paardenprocessie in Florin in de provincie Namen zijn 8 mensen gewond geraakt toen een paard op hol sloeg door geweerschoten. Het paard liep daardoor in op een groep mensen. 5 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen vecht daar nog voor zijn leven. Uit onderzoek blijkt dat de ruiter zijn paard niet onder controle had en dat hij ook te veel gedronken had. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle. Dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield. 9 mensen raakten gewond. En Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinees duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Ik denk dat we de tel kwijt zijn geraakt, maar om even nog even goed te herinneren, 46 jaar terug in de tijd met Aaron Cara en Fame. En eindelijk is het zover. Na 2 jaar ingrijpende werken in de Spermaliestraat, dat is aan de kerk in Middelkerken Centrum, is de straat opnieuw open voor alle verkeer. Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en Ferries ronden hun herstelwerken volledig af van de nieuwe straat, die wel een hele mooie inrichting heeft. Extra aandacht voor de fietser, maar ook het rioolnetwerk werd er volledig onder handen genomen.

Camille met Oostende. En van Oostende naar Bredene is het niet zo ver. Want hou je van countrymuziek, rock'n'roll en een gezellige festivalsfeer, dan moet je zeker en vast naar het Country en Western en Rockabilly Festival van Bredene gaan. Dit van zaterdag 18 juli tot en met dinsdag 21 juli in het Park Palensteenveld. Veel te beleven en dat vanaf 11 uur 's morgens tot 23 uur 's avonds. De toegang is er volledig gratis.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Tone vind ik nog altijd een prachtige plaat. Alasso en Sasha en Destiny. Wie van folklore houdt en van visserij, die is nu vrijdag tot en met de voorlaatste vrijdag van de grote vakantie. Welkom in het Nationaal Visserijen in Oost-Duinkerke, want daar gaat iedere vrijdagavond vanaf 18 uur tot 22 uur een folkloristische avond door.

is geen vakantie voor iedereen voor het ogenblik. Heel wat mensen en jongeren zijn stevig aan het werken. Proficiat dat jullie het ook maar even doen. Er komt nog wel een tijd dat je dan ook wel wat vakantie kan nemen. En op zondag 19 juli kan je je wandelschoenen even aantrekken. En dat voor de Beach Walk in Middelkerke. Tussen 7 uur 's ochtends en 15 uur. Start aan het BSO Ter Strepen in Middelkerke. Je kan er 4 prachtige wandelroutes doen. En dat van 6 tot en met 27 kilometer.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering.

geschiedenis op de radio kan nooit kwaad, want vandaag op 5 juli 1991 werd Nelson Mandela tot voorzitter van het ANC verkozen. Ja, dat is ook weer al een hele tijd geleden.

Oogcontact is zeer belangrijk als u spreekt met de mensen. Is het nu groen, blauw, bruin of een andere kleur? Recht in de ogen durven kijken. Dat is eerlijk zijn in het leven. Vrienden, dat was het ook alweer voor mij deze week. Volgende week zijn we er weer. Dat tussen 3 en 6 uur. Maak er nog een fijne, aangename avond van. En laat het niet te warm worden deze week. Maar daar zorgen we wel voor goede muziek en stevige afkoeling. Tot volgende week. Een fijne avond. Dag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar, die Del Toro liet winnen. Remco Evenepoel werd derde, gele trui Jonas Vingegaard vierde. Vingegaard blijft leider in het klassement. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigt de agenten.
2: De politie heeft daar zeer correct op getreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Ik kan me ook niet van de indruk opdoen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
1: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van de auto hem niet meer ontwijken. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
3: Karel is verhaal gaan vragen bij die man. Die gaat altijd naar iemand en die zal altijd zo... Kom aan, goed bedoeld, altijd goed bedoeld. Dat is geen straatvechter, dat is geen vechter. Ik heb die nog nooit niet zien vechten. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat wij een man meegemaakt hebben. Ik hoop alleen dat een man erdoor blijft komen. Dat is het eerlijkste.
1: De politie pakt de twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. De Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. De Britten Russell en Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. Vanaf donderdag tot 32 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Even na 6 uur en om de band te breken begonnen we vandaag met China Crisis en Wishful Thinking uit 1983. Met deze ook bedank je aan onze collega Geert die zijn programma presenteerde tussen 3 en 6 uur met Geert op zondag. Tot 7 uur krijg je al onder andere muziek van Bazaar, Anouk, Janet Jackson, Coldplay, The Scene, Leo Sayer en de Ertebrekers. En vreest gaan we naar Tina Turner die de laatste jaren van haar leven doorbracht aan het meer van Zurich in Kusnacht in Zwitserland. En we draaien een hele mooie uit de jaren 80. When the heartache is over. Bijzonder welkom bij de uitzending en bijzonder welkom bij Melinda FM. Dit is Muziekcafé. Tot en met de klok van 8 uur.

Altaar haalde de inspiratie voor hun groepsnaam bij een West-Vlaamse winkelketen, met name Supra Bazaar. En Bazaar werd trouwens opgericht door Mathieu Terrein en Simon Nuiten, zoals wel bekend. Hè? We draaiden Bazaar en Geef mij alles. We gaan naar Nederland en dat gaan we doen met de madame die ontdekt werd door Barry Hay van de Golden Earring. En dat allemaal in 1995. Ze brak door in 1997 met Nobody's Wife. En wij draaien een nummer uit 2007. Good Girl.

Michael Jackson was de grote hitmachine bij de familie Jackson natuurlijk, maar Janet Jackson kon er ook iets van en je kreeg ze met een heel mooi nummer, Nasty. De volgende dagen gaan we volgens onze weerexperten weer richting een hittegolf met temperaturen boven de 30 graden. En reden genoeg dus om een beetje zomerse muziek te draaien op jouw radio Melinda FM. In de wachtkamer Coldplay, maar we gaan naar 1978 met The Third World. En

Discord kan je ze gaan bekijken in onder andere Essen, Heusden Zolder, Leuven, Gent en Sint-Niklaas. En de tickets kan je verkrijgen via hun eigen website, de website van de Scene, die we trouwens draaiden met Iedereen is van de Wereld. Straks gaan we nog naar Imani, maar voor eerst gaan we naar de nummer 13 voor onze bel in de top 30. Die wordt uitgezonden tussen 12 en 2 op zaterdag met Maarten de Wit. Heavy Styles gaan we draaien.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het was hitmachine Dua Lipa en Dies Walls. En vorige week, beste vrienden, startte de zomervakantie. En de jeugd heeft alvast het goede weer mee. Bij deze ook aan de jeugd genieten maar. En geniet ook van de muziek die we draaien in ons muziekcafé nog tot 8 uur. Hè. Maak er een cocktailtje bij en laat je lekker gaan. De Ertebrekers gaan we draaien. Die waren vorige week trouwens nog op de Tukfeesten in Oudenburg. Hier zijn ze met Taboe.

De legendarische nummers van Leo Sayer, die kennen we nog allemaal, hè. When I Need You, More Than I Can Say, and You Make Me Feel Like Dancing. Dat waren de 70s à volonté. En we draaiden uit die periode nog Lantel Classes uit 1974. We zien elkaar terug na de klok van 7, beste vrienden. Voor eerst gaan we nog draaien Jackie T en Brass Lips. Tot zo!

0: smash your lips.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ik herinner mij nog een optreden van Grace Jones in het Sportpaleis in Antwerpen, destijds in 2011. Nu tegenwoordig noemt dat de Afwasdome. En het was met de Night of the Proms. Ze trad daarop met een hula hoop. Een beetje een hilarisch moment toen. Ik kreeg ze nu met I've Seen That Face Before. We gaan nog lekker door tot en met de klok van 8 uur met ons muziekcafeetje. En op ons teamblaadje krijg je nog Robin S., Winnie Lopez, ZZ Top, Cliff Richard, The Time Bandits, Tani Fabri en Miley Cyrus. Voor eerst gaan we nog draaien Gigi D'Agostino en La Passion. Welkom nog tot 8 uur.

Hij zou in 2024 Nederland vertegenwoordigen op het Songfestival in Malmö. En ondanks een diskwalificatie vlak voor de finale door de organisatie, groeide zijn nummer Europapa uit tot een gigantisch internationaal succes bij deze. Je kreeg Joost Klein en Europapa. Straks nog Robin S. Maar eerst gaan we naar 1958 met Winnie Lopez, If I Had a Hammer.

muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.

Ik mag mij sinds enkele maanden trotse eigenaar noemen van een heuse jukebox, jawel. En een van die 50 singles die ik daarin heb gestoken is deze van ZZ Top en Give Me All Your Loving. In de wachtkamer Olivia Dean, maar voor eerst naar 1970 met Sir Cliff Richard en Goodbye Sam, Hello Samantha.

volgen we dit stel aan een legendarische Vlaamse band noemen. De Kreuners uit 1990 en verliefd op Chris Lomme. Over de jaren 90 gesproken, beste vrienden. Na de klok van 8 uur gaan we eerst naar de jaren 80 met 80s at 8. En dan na 9 naar 90s at 9. Jawel, en uit de jaren 80 komt dan weer dit nummer dat we gaan draaien. I'm specialized in you. Hier zijn de Time Bandits. Nog welkom tot 8 uur in ons muziekcafeetje.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Hij heeft nog een restaurantje gehad in Scherpenheuvel in Vlaams-Brabant. We hebben het over Danny Fabri en de kregen met zoveel mooier. Straks nog Capella, maar voor eerst naar Reggie en Teddy D. You'll never

Meteen een van de laatste lotjes in dit programma en je kreeg Miley Cyrus en Jaded. Ons cafeetje gaat dicht, beste vrienden. We gaan ons muziekcafé sluiten en jullie terugbegroeten aanstaande zondag voor een nieuwe muziekcafé van 6 tot 8 uur. Intussen tijd kan je genieten nog van deze zondagavond met 80s at 8 en 90s at 9 na de klok van 8 en 9. En voor de rest van de week lekker genieten van dat warme weer, hè, 30 graden en meer. Lekker genieten van deze mooie zomer. Laatste vocalen, Afrojack en Old Time. Tot de volgende week.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

was ik dover voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn doofheid niet of nauwelijks te

blijven hangen. In de dorpen en de steden, met een rijk maar zwaar verleden. Dat Brussel in zijn logboek niet of liever niet vermeldt.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Valérien Balogun op het WK terug te draaien. Dat laat ze weten in een statement. Balogun mocht door zijn rode kaart tegen Bosnië niet meespelen met de VS tegen onze Rode Duivels in de 8e finales. Maar door die beslissing van de FIFA plots wel. Volgens onze bond staat zoiets nogthans duidelijk in het reglement en is die regel ook altijd zo toegepast. Onze voetbalbond bekijkt daarom alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Balogun aan te vechten. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks blijft kritiek. Hij kreeg gisteren in Turnhout rake klappen bij een geval van zware verkeersagressie. Journaliste Rosalie Pieters volgt de zaak.
2: De man wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. De dokters hebben beslist om hem 48 uur in slaap te houden, om hem zo stabiel mogelijk te houden. En dan morgen namiddag zullen ze hem dan stilletjes wakker maken. Dan pas zal echt duidelijk zijn hoe het met hem is gesteld, wat zijn toestand is.
1: De man van 35 is aangehouden voor poging doodslag. Een vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden. Groenvoorzitter Eymen Horsch ontkent dat hij zich maandag in Antwerpen bewust liet arresteren tijdens een pro-Palestijnse betoging, om zo meer naambekendheid te krijgen. Hij reageert daarmee op kritiek van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Die zei dat Horsch zijn arrestatie zelf had gezocht en er zelfs naar gesolliciteerd had. Morgen is er nieuw protest in Antwerpen en Horsch laat weten dat hij daar opnieuw bij zal zijn. Er zijn een 20-tal dure juwelen gestolen uit een museum in het oosten van Frankrijk voor een waarde van in de miljoenen euro's. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Het gebeurde allemaal vanmorgen vroeg. Het alarm van het museum ging wel af, maar de dieven waren al gevlucht toen de politie daar arriveerde. Die bekijkt nu de bewakingsbeelden om een spoor naar hen te vinden. Remco Evenepoel is tevreden over zijn openingsweekend in de Ronde van Frankrijk. Hij eindigde vandaag derde in de tweede etappe met aankomst bergop in Barcelona. Daardoor staat hij ook derde in het algemeen klassement op 15 seconden van gele trui Jonas Vingegaard. Je hoort Evenepoel.
3: De etappe in het algemeen is heel goed verlopen. Nooit in de problemen gekomen, altijd goed gepositioneerd. Bergop was het gevoel goed, mooi resultaat ook. Het is jammer dat ik op de meet nog op het wiel kom, maar het gevoel is goed en op naar morgen.
1: Morgen verlaat de Tour Spanje en trekt het peloton naar Frankrijk. Een eerste bergrit van bijna 200 kilometer. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld in de 8e finales. De Wit-Russin Arina Sabalenka verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka. Dat is de nummer 14 van de wereld. Het werd 6-2 en 7-6. In het mannendubbel heeft Sander Gillet zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Hij verloor samen met de Nederlander Sam Verbeek van een Frans duo in 2 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. Morgen veel zon tot 29 graden. Dinsdag meer wolken, vanaf woensdag zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

meinem

lies, blinds on the window.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De Rode Duivels trekken zich niks aan van de hele discussie rond de Amerikaanse spits Valérien Balogun. Dat zegt doelman Thibaut Courtois. Balogun was eigenlijk geschorst tegen de Duivels in de achtste finale op het WK, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij dus toch kan meedoen. Maakt niet uit, zegt Courtois.
2: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld en het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
1: Onze voetbalbond reageerde in een statement. We zijn verbijsterd over de beslissing van de FIFA, staat er. En we bekijken alle mogelijke stappen om ze aan te vechten. Zo kan de wedstrijd tegen de VS onder voorbehoud gespeeld worden, bijvoorbeeld. In Schaarbeek in Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze op een plein werd aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. De buschauffeur testte wel al negatief op drank en drugs. En Rock Werchter zit er bijna helemaal op. Het was een rustige editie, onder meer door het ideale weer, zegt journaliste Demi van den Ede.
3: Op dag 1 een heel klein beetje gedruppeld, maar voor de rest stralend de zon en niet te warm. Want vorige week stond hier ook bij 36 graden. Dat is toch iets minder aangenaam om zo lang in de zon te staan. En mede door dat weer ook bij het Rode Kruis en bij de politie weinig incidenten, weinig interventies.
1: Rock Werchter was ook niet volledig uitverkocht, dit weekend wel, maar donderdag en vrijdag waren er nog kaartjes over. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden en morgen is er dan veel zon tot 29 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.